0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb mijn ontbijt al gehad. Ik heb mijn veters had ik al snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, maar Joni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder. Hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sprookjesboom? Die straks voorbij komt. We hebben de superhit die we moeten laten horen. De ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: feest.
1: Je hoorde net een heel bekend Disney liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
2: Ezeltje, strekje.
1: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Als je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan maar even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen. Maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, op. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
3: Dank u wel.
1: Nou, en dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek, met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.
4: Ik ben ezel van tafeltje dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dekje.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poetsen.
2: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
3: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooi.
2: Nee, ik...
3: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
3: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
4: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
3: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
4: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
3: Mm-hmm.
4: Goed dan, omdat u het vraagt.
3: Dank je wel, lieve spiegel.
5: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
6: Nee, joh, helemaal niet spannend.
5: Nee?
6: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
5: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
5: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
5: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
5: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
3: Volgende!
1: Zo!
3: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
3: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ik wist het wel, ik wist het.
3: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
3: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
3: Dag, meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En... ben ik de mooiste?
4: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
3: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
7: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
7: Ja! Ja! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoe raadde jij dat?
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden, toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival van dit jaar. En het leuke is, wat je net hoorde, dat liedje, dat was vorige week de superhit. Maar nu heb ik de superhit van deze week voor je klaarstaan. We gaan namelijk luisteren naar Bruno Mars.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: was een leuk liedje over de ruimte. En die ruimte, ja, ik denk niet dat die voorbij gaat komen in de platenkast vandaag, hoor.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Alhoewel, als je naar de maan gaat, bijvoorbeeld hè, als astronaut, of als je ergens naar een andere planeet gaat, dan zou je daar natuurlijk wel kunnen lopen. Alleen dat werkt daar net een beetje anders dan hier op de aarde in verband met de zwaartekracht. Maar goed, geen lesje in het heelal. Nee, nee. Want we zitten namelijk in de platenkast van DJ Arnoud. Deze week natuurlijk de Vierdaagse. Dus liedjes over lopen. Hoe kan het ook anders? En vandaag gaan we luisteren als eerste ronde naar een liedje van een grote zangeres. Ja, die maakt al lang muziek en heeft ook heel veel goede muziek gemaakt. En daarvoor gaan we 7 jaar terug in de tijd naar 2019. Toen kwam Pink, want daar heb ik het over. Pink kwam toen met een liedje. En aan de ene kant deed het niet zoveel, maar aan de andere kant ook weer wel. Want er zat namelijk best wel een belangrijke boodschap ook bij. Van, hè, het liedje heet namelijk Walk Me Home. En het ging daarover dat ja, het af en toe toch wel handig is als je niet alleen naar huis loopt. En in het liedje gaat ze erover over in. Van, hè, loop alsjeblieft met me mee naar huis in het midden van de nacht. Maar dan niet heel zielig, maar ja, wel heel mooi gezongen. Ook af en toe komt er ook een beetje stevig gebied bij, zoals je van Pink gewend bent. Dus we gaan even met z'n allen terug naar 2019 met Pink. Dit is Walk Me Home. There's something in the-

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

ook muziek van Shakira hoor je bij ons op de radio. Ja, we zijn niet alleen maar een radiozender met kinderliedjes. Nee, nee, we draaien echt van alles en nog wat. En af en toe hoor je daar een belangrijke winactie tussendoor komen. Want deze week zijn we namelijk begonnen met het attractiepark Ticketalarm. Dus als je hem hoort, stuur dan even snel in, hè. Want je maakt nog maar een paar dagen kans op de tickets voor attractieparken. Toverland. Ja, en ik snap dat je denkt, ja, die wil ik wel graag hebben. Dus let goed op, want ik kan je verklappen. Het attractieparkalarm komt er alweer bijna aan.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw.
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon-parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag vroeg. Want het is meestal hè, natuurlijk normaal gesproken een schooldag. Alleen vandaag lekker niet. Vandaag lekker vakantie. Ja, en als je vakantie hebt, dan kan je natuurlijk een hele hoop leuke dingen gaan doen. Misschien ga je wel naar een speeltuin. Ga je zwemmen. Ga je logeren bij opa en oma. Of misschien ga je wel naar de dierentuin. Of ga je je kamer een make-over geven. Dat horen we ook wel eens, hè? Van luisteraars die dan bijvoorbeeld jarig zijn, dat ze dan ineens een andere kleur muur geverfd krijgen. En zo'n zomervakantie past daar natuurlijk heel makkelijk voor in de planning. Want ja, dat kost wel even tijd natuurlijk, hè? De muren verven van je kamer. Dus laat mij vooral weten, wat zijn je plannen in de vakantie? Vind ik leuk, dan kan ik dat misschien straks even vertellen hier op de radio. Want, ja, waarom vertel ik dat? Wat zijn je plannen? Stel je voor, je zit nu te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen plannen. Ja, ja, of misschien de vakantie, dan is dit meer voor de papa's en mama's. Misschien was de vakantie toch ietsje duurder dan gedacht. En dat je denkt, ja, nou kunnen we eigenlijk niks anders meer doen. Dan heb ik goed nieuws voor je, want we hebben namelijk een aantal weken lang op Hallo Kids Radio het attractiepark ticketalarm. Ik kan je verklappen, dat kun je niet missen. Nee, dat gaat echt, dat is behoorlijk veel herrie met toeters en bellen en weet ik wat allemaal. En zodra je dat hoort op de radio, dan moet je natuurlijk even snel dat insturen via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via de website. Want ik kan je verklappen, ja, die tickets zijn leuk en het alarm komt er alweer bijna aan. Ja, ja, is dat toch wel weer handig hè, dat ik dat zo kan verklappen. Alleen hoe laat precies, dat ga ik natuurlijk niet doen. Wel goed om te weten trouwens, je mag vaker meedoen. En het attractiepark ticketalarm is de hele dag te horen.

Straks heb ik weer een lekkere ontbijttip voor je klaarstaan. En hopelijk dat je die misschien wel kan maken in de vakantie. Want dan heb je natuurlijk wat meer tijd. Maar ik dacht, ik moet eerst even nog een berichtje voorlezen van twee dames. Want ik heb namelijk net al een liedje gedraaid wat de een graag wilde horen. Maar die andere, die staat nog even in de wacht. Die komt er zo meteen aan. Wat is namelijk een berichtje? Ik pak het er eventjes bij van de dames. Die nu dus lekker op vakantie zijn. Even kijken. Dit is een berichtje van Guusje en Maxime. En Guusje en Maxime die zijn dus lekker op vakantie. Ze hebben hun eigen tent. Want papa en mama slapen in een andere tent. Dat is dan wel weer heel gezellig. Maar wel naast elkaar. En zij zijn dus al wakker. En ze mogen dus dan samen alvast lekker luisteren naar Hallo Kids Radio. Want het zou me niks verbazen als papa en mama stiekem toch ook wel gehoord hebben dat de dames al wakker zijn. Want ja, als die tenten naast elkaar zitten, dan hoor je denk ik de radio toch wel daardoorheen. Maar ik vind het wel leuk dat jullie dat zelf al insturen, Guusje en Maxime. Want inderdaad, je kan gewoon een berichtje sturen via de Hallo Kids radiotelefoon. En dat doe je dan via WhatsApp of via de mail. En de een wilde dus horen K3 met TikTok Tobias. En de ander wilde graag Taylor Swift horen. Dus die komt er zometeen ook aan. Dus dames, ik zou zeggen, zet die radio gewoon nog even wat harder als Taylor Swift straks komt. En trouwens ook met alle andere liedjes, hè? Want de camping die zal het vast en zeker leuk vinden dat jullie al die muziek aan hebben staan.

0: muziek van de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Ja, en het zou me niks verbazen als die ook klaar zitten voor de ontbijttip. Want ja, ik heb inmiddels wel een beetje honger.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik bedenk me alleen nu net. Ik zeg wel, ik heb honger, maar eigenlijk is het meer een drinktip. Want we gaan namelijk een smoothie maken. En een smoothie, dit keer zonder banaan. Ik heb wel eens berichtjes van luisteraars gekregen. Ja, Mayoni, allemaal leuke nadacht dat er van die lekkere smoothie recepten voorbij komen op de radio. Maar niet iedereen is natuurlijk fan van een banaan. Maar dat zorgt ervoor dat die smoothie wat romiger wordt. Dus ik ben op zoek gegaan naar een alternatief. En ik weet het, dit gaat weer raar klinken, maar we gaan het wel doen. We gaan namelijk in de smoothie stoppen. Komt-ie. Kikkererwten. Ja, ja. Ja, het is een raar idee misschien, maar het heeft een beetje dezelfde textuur als wat een banaan heeft. Dus dat het ook wat romiger wordt. Nou, wat gaan we doen? We gaan een hele mooie gele smoothie maken. Namelijk met mango erin. Maar ook met citroen. Daar gaat dus ook in die kikkererwten. Daar gaat ook in een beetje honing. En natuurlijk belangrijk, nog een beetje melk. Maar in dit geval, om hem lekker een beetje hetzelfde gevoel te geven, hè, als die mango. Een beetje zomerse smaken die daarbij horen. Doen we er kokosmelk in. Want ja, dat past natuurlijk bij de zomer. En ook bij de mango's natuurlijk. Want die eet je vaak ook als het lekker warm is. Nou, wat ga je doen? Eigenlijk heel makkelijk. Je gaat gewoon alles in de blender stoppen. Dus eerst de mango even schillen en in stukjes snijden. Je hoeft ze nog niet zo klein te snijden, want dat doet de blender natuurlijk vanzelf. Dus die doe je eerst in de blender. Vervolgens heb je een klein beetje kikkererwten nodig. Als het ware een soort handje. Die kan je gewoon kopen in een blikje of in een pakje in de winkel. Dus dan hoef je ze niet van tevoren eerst allemaal te koken en ze doen allemaal moeilijk. Nee, want het is eigenlijk juist wel handig als je die uit een blikje pakt. Want dan zijn ze namelijk al een beetje zacht. Nou, daar doe je de 2 lepeltjes van in. Dan doe je vervolgens de kokosmelk er voorzichtig in gieten. Want je doet altijd het water pas als laatste. Want anders dan splasht alles alle kanten op. Als je eerst de kokosmelk erin zou doen. En daarna pas de mango en de kikkererwten. Want dan wordt het één grote kliederboel. Dat willen we natuurlijk niet. Nou, dan nog even een beetje een citroen half uitknijpen. Dus eerst de helft. En dan gaan we straks eerst...

blenderen en daarna pas gaan we kijken of die andere helft erin moet. Want als hij te zuur is, ja, dan krijg je het er niet meer uit, die smaak. Dat wordt een beetje lastig. Nou, grote lepel honing erin. En dan gaat de deksel er bovenop. Yes, heel goed. Nou, gaat hij even heel veel herrie maken, hè? Zoals wat een blender doet. Zo. Nou, daarna, als hij goed gedraaid is en hij is helemaal mooi glad geworden, dan heeft hij, als het goed is, een beetje zo'n lichtgele kleur gekregen. Hartstikke lekker. En dan is hij dus al klaar. Mag je hem in een grote beker schenken. En als je wil, zou je nog een beetje de schil van een citroen kunnen raspen. Dat smaakt namelijk anders dan citroensap. Zodat je dat er nog even mooi bovenop doet. Dat het er extra mooi uitziet. Als je denkt, ja, kost me allemaal te veel werk. Dan hoef je dat niet per se te doen, hè. Maar dan is deze hele mooie, gezonde, gele smoothie is klaar.

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd om te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 24 juli. Dus ben jij vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk speciaal voor jouw verjaardag zingen. Maar we kijken ook alvast even naar het weekend. Want ik weet bijvoorbeeld dat er in het weekend iemand jarig is. Dat is namelijk Senna. Die wordt komende zaterdag 12 jaar. En ook zondag hebben we een jarig job bij ons op de radio. Of nou ja, niet op de radio, maar wel op de kalender staan natuurlijk. Dat is Maurits. Dus Senna en Maurits, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Dat wordt vast en zeker een leuk feestje in het weekend. Maar vandaag, op vrijdag, is er ook al iemand jarig. Dat is namelijk Lennox. En die wordt vandaag alweer 8. Dus we gaan voor al die jarige joppen zingen met dat hele bekende liedje. En het is wel even de bedoeling dat iedereen meedoet, hè? Ook als je op vakantie bent, maak de hele camping maar gewoon wakker. Komt-ie!

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Dat waren de Sasha Boys op Hallo Kids Radio. En daarvoor, ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar daarvoor hoorde ik toch echt het ticketalarm. Dus als je dat gehoord hebt, dan hoop ik dat je natuurlijk inmiddels een berichtje hebt ingestuurd. Want alleen vandaag nog kan je dat alarm horen hier op Hallo Kids Radio. En dan maak je dus kans op tickets voor Toverland. En goed om te weten, dit alarm hoor je niet alleen in de ochtend, hè. Kan de hele dag door. En hoe vaker dat je meedoet, hoe meer kans dat je maakt. Want vrijdagmiddag, dat is het vandaag, tenminste, ja, nu is het nog geen middag, maar het is vandaag al wel vrijdag. Elke vrijdagmiddag, dan gaan we iemand blij maken met tickets. Deze week de Toverland. Maar ik kan je alvast wel verklappen, volgende week doen we het nog een keer. Maar dan win je tickets voor een ander park.

0: Stay Tuned maakt leuke liedjes. Inmiddels doen ze dat zo 2 à 3 jaar ongeveer. 2,5 denk ik zo rond die koers. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te laten horen. Maar nu gaan we naar de platenkast. En ja, die muziek is wel ietsje ouder hoor.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Vandaag is het de laatste dag van de Vierdaagse. De meeste lopers zijn nu toch echt wel begonnen. Want ja, anders ben ik bang dat je niet meer op tijd binnenkomt. En daarom hebben we deze week in de platenkast de liedjes over lopen in het zonnetje gezet. En ik heb een liedje uitgekozen wat ik mezelf nog wel goed kan herinneren dat het een grote hit was. We gaan naar 2008. Hoeveel jaar is dat geleden? Lang geleden, laat het daarop houden. Ik ben niet zo goed in rekenen. Maar 2008 is in ieder geval lang geleden. En toen werd er een liedje gemaakt dat heet Walking on a Dream. Wat eigenlijk een heel raar idee is. Als je dat namelijk vertaalt naar het Nederlands, dan zegt hij, ja, je loopt over een droom heen. Ja, dat lijkt me toch juist niet de bedoeling. Want dan lijkt het bijna alsof die droom niet meer werkelijk kan worden. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Het liedje werd gemaakt door Empire of the Sun. Daarna hebben ze niet zo heel veel grote hits meer gehad. Maar deze was wel echt een klapper. Dus we gaan met z'n allen even terug naar 2008 in de platenkast.

Het WK is inmiddels afgelopen. Spanje heeft het gewonnen. Maar gelukkig kunnen de muziek die erbij hoorde, die Shakira had gemaakt, gewoon nog lekker draaien op de radio. Want ja, laten we eerlijk wezen, dat liedje wat je net hoorde was natuurlijk wel lekker zomers. Dus ja, ik zou het zonde vinden om die alvast op te bergen.

En dan gaan we nu door met de bingomolen. Want die staat hier klaar in de studio. Kijk, het naar schoolalarm heeft even tijdelijk vakantie. Maar de bingomolen natuurlijk niet. Dus we gaan vandaag eens even hard draaien. Welk liedje van Kinderen voor Kinderen gaan we horen? En meestal is dat een liedje waarvan je denkt, die ken ik niet. Maar dat is juist leuk, omdat ze zoveel liedjes hebben gemaakt. Dus ik ben benieuwd, wat komt er vandaag uit? Hoppakee. Oké. Vandaag gaan we luisteren naar nummertje 42 op de lijst. Ja, we hebben een hele lange lijst gemaakt met 75 liedjes, zodat die precies passen bij alle balletjes die in de bingomolen liggen. En we zijn dus op zoek naar nummertje 42. En dat is... Zie je, daar ga je al. Een liedje wat ik dus niet ken. Het is van Kinderen voor Kinderen. Dat sowieso, maar dat lijkt me logisch natuurlijk, hè, want het zit in de bingomolen. Maar het is een liedje dat heet Allemaal Kabaal. Ja, dat... Ik weet niet of iedereen daar zin in heeft, zo in de ochtend van de vakantie. Maar goed, dan hebben ze toch echt even pech gehad, want hij is uit de bingomolen gerold. Dus ik ga hem aanzetten.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
3: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag vroeg. Want het is meestal hè, natuurlijk normaal gesproken een schooldag. Alleen vandaag lekker niet. Vandaag lekker vakantie. Ja, en als je vakantie hebt, dan kan je natuurlijk een hele hoop leuke dingen gaan doen. Misschien ga je wel naar een speeltuin. Ga je zwemmen. Ga je logeren bij opa en oma. Of misschien ga je wel naar de dierentuin. Of ga je je kamer een make-over geven. Dat horen we ook wel eens hè, van luisteraars die dan bijvoorbeeld jarig zijn. Dat ze dan ineens een andere kleur muur geverfd krijgen. En zo'n zomervakantie past daar natuurlijk heel makkelijk voor in de planning. Want ja, dat kost wel even tijd natuurlijk. Hè, de muren verven van je kamer. Dus laat mij vooral weten, wat zijn je plannen in de vakantie? Vind ik leuk, dan kan ik dat misschien straks even vertellen hier op de radio. Want, ja, waarom vertel ik dat? Wat zijn je plannen? Stel je voor, je zit nu te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen plannen. Ja, ja, of misschien de vakantie, dan is dit meer voor de papa's en mama's. Misschien was de vakantie toch ietsje duurder dan gedacht. En dat je denkt, ja, nou kunnen we eigenlijk niks anders meer doen. Dan heb ik goed nieuws voor je, want we hebben namelijk een aantal weken lang op Hallo Kids Radio het attractiepark ticketalarm. Ik kan je verklappen, dat kun je niet missen. Nee, dat gaat echt, dat is behoorlijk veel herrie met toeters en bellen en weet ik wat allemaal. En zodra je dat hoort op de radio, dan moet je natuurlijk even snel dat insturen via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via de website. Want ik kan je verklappen, ja, die tickets zijn leuk en het alarm komt er alweer bijna aan. Ja, ja, is dat toch wel weer handig hè, dat ik dat zo kan verklappen. Alleen hoe laat precies, dat ga ik natuurlijk niet doen. Wel goed om te weten trouwens, je mag vaker meedoen. En het attractiepark Ticketalarm is de hele dag te horen.

0: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

Dat was het nieuwste liedje van Kadri, de zomer van Oya Lele op Hallo Kids Radio. Ja, en normaal gesproken zouden we nu het naar schoolalarm laten horen, maar het is vakantie. Ja, dat wordt een beetje raar natuurlijk als ze nu het naar schoolalarm laten horen, want dan denkt iedereen misschien wel, oh nee, hè, is de vakantie nu al voorbij? Nee, de vakantie is nog lekker bezig. Die zomervakantie die duurt natuurlijk altijd wel een paar weken. Kijk, in België duurt het meteen 2 maanden, in Nederland dan ietsje korter, 6 weken. Maar dat betekent dat voorlopig het naar schoolalarm niet nodig is. Dus ja, wat doen we dan eigenlijk op dit tijdstip? Doen we dan het... Ja, kijk, we kunnen er wel even van maken. Het is vakantie! En laat ik daar nou net een liedje over hebben, over de zomervakantie.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival van dit jaar. En het leuke is, wat je net hoorde, dat liedje, dat was vorige week de superhit. Maar nu heb ik de superhit van deze week voor je klaarstaan. We gaan namelijk luisteren naar Bruno Mars.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

Na muziek van Luna Sabella is het de hoogste tijd om eens te gaan luisteren naar Sprookjesboom. Want hij heeft weer een verhaaltje voor ons klaarstaan. Er gebeurt namelijk elke dag wel iets in het Sprookjesbos. En ik vind het toch wel heel erg leuk dat hij al jarenlang bij ons komt vertellen wat er dan allemaal aan de hand is. Want ja, lang niet alles kan je natuurlijk meekrijgen als je daar rondloopt in het Sprookjesbos. Maar gelukkig heeft Sprookjesboom hele goede oren en kan die dus hele mooie verhalen vertellen. Dus Sprookjesboom, ik zou zeggen, begin maar.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak en ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och. Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat derde kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die derde is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij hier een belachelijk blije bui.
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zal ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je mijn handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee.
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1. Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5, ja. Doe maar, wibbelibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
1: En, hoe is het gegaan? Met mijn grote schat bewaken.
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja. Oh,
1: mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat blieft?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
3: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
3: Nee, ik...
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

ook muziek van Shakira hoor je bij ons op de radio. Ja, we zijn niet alleen maar een radiozender met kinderliedjes. Nee, nee, we draaien echt van alles en nog wat. En af en toe hoor je daar een belangrijke winactie tussendoor komen. Want deze week zijn we namelijk begonnen met het attractiepark Ticket Alarm. Dus als je hem hoort, stuur dan even snel in. Hè? Want je maakt nog maar een paar dagen kans op de tickets voor attractiepark Toverland. Ja, en ik snap dat je denkt, ja, die wil ik wel graag hebben. Dus let goed op, want ik kan je verklappen. Het attractiepark alarm komt er alweer bijna aan.

0: jou.
1: Je hoorde net Rutger en Thomas en dat liedje wat bij film nummer 2 hoort, heb ik speciaal gedraaid voor Roel. Want Roel die stuurde een berichtje via de Hallo Kids radiotelefoon dat hij vandaag naar de bioscoop gaat. Naar dus de tweede film van Rutger en Thomas. En hij heeft gezegd, ja, deel 1 had ik ook in de bioscoop gezien. Vandaag dan deel nummer 2. En hij denkt dat hij deel 2 leuker gaat vinden. Ja, ja, maar goed, Roel, als ik het zo begrijp, heb je hem dus nog niet gezien. Dus Roel, zullen we dan afspreken dat als je de film gezien hebt, dat je me daarna even laat weten welke film van Rutger en Thomas was leuker, deel 1 of deel 2?

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow. Altijd leuk natuurlijk om lekker die radio aan te hebben staan, hè, en om ook mee te doen. We hebben verschillende verzoekjes gedraaid. We hebben de superhit laten horen. Het attractiepark ticketalarm is voorbijgekomen. We hebben de jarigen gefeliciteerd. Wat dat betreft was het een lekkere, drukke uitzending. Maar dat is alleen maar fijn. Ja, absoluut. Want liever dat dan dat het zo saai was geweest. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Nee, zometeen. Dan gaan we door. Tenminste, dan gaan we, mijn microfoon gaat uit. Maar dan gaat de programmering wel gewoon door. Want het peuteruurtje staat al klaar. En na het peuteruurtje hoor je natuurlijk ook nog heel veel leuke liedjes. En nou werd me toevallig al net eventjes gevraagd via de Hallo Kids radiotelefoon. Ja, hoe zit dat precies met dat attractiepark ticketalarm? Nou, dat kan je de hele dag nog horen. Is namelijk niet alleen te horen in de ochtendshow, maar de hele dag. Dus let vooral goed op, want dan maak je kans voor tickets voor Toverland. Ja, maar goed. Ik kan niet verklappen wanneer dat gaat gebeuren. Dat weet ik namelijk zelf ook niet. Want het zijn behoorlijke toeters die de aandacht vragen. En dan weet je, oh, ik moet even wat insturen via de website. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier met de dag van vandaag. Geniet van het weer. En dan zeg ik misschien wel

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Daar is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

0: Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!
1: Mensen vragen me wel eens, groentemag Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

als het stil is. Sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar was

0: So it's still ish. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
5: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
1: Dag, beste fakir. Wat doet u hier? Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Ik bedoel te vaak hier, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me dommoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefopt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. Oh. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans. Radio.

0: naar het strand. Het is een heerlijke warme zomerdag. Woezel en Pip gaan vandaag naar het strand. Pip is er al eens eerder geweest, maar voor Woezel is het de eerste keer.
1: Nog even doorrennen, Woezel. Dan zijn we bij de zee.
2: De zee, hè, Pip? Hoe ziet het hier eigenlijk uit?
1: Oh, Woezel, de zee is zo ver je kunt kijken, zo groot. En de zee is blauw, met grote golven. En er wonen grote vissen en andere dieren. En diep, Woezel, de zee is ook heel diep.
2: Nou, ik weet niet of ik wel durf te zwemmen, hoor. In zo'n grote, diepe zee.
1: Ah, wel nee, joh. Zwemmen is helemaal niet eng. Het is superleuk. Kom, we zijn er bijna. Weet jij wat het is, Woezel?
2: Een rare vogel.
1: Er zit een touwtje aan vast.
3: Zullen we er eens aan trekken?
2: Nou, ik weet niet of dat wel leg. Wauw, Pip. Ik weet wat dat is. Dat is een zeeslinger.
1: Oh nee. Kom, we gaan hem pakken. Snel.
2: Ja, Pip. Pak hem! Pak hem dan! Pak hem! Wap!
1: Wap!
2: Wacht, Pip!
1: Woezel! Kom snel! Hij vliegt weg!
4: Waarom spring je niet lekker in het water, hondje? Wil je de zeeslinger niet vangen?
2: Ik kan niet zwemmen.
4: Oh, maar zwemmen is niet moeilijk. En je hebt toch je bandje om? Zal ik je helpen?
2: Ja.
4: Spring maar op mijn rug. Dan zwemmen we samen naar de zeeslinger. Goed zo, hondje. En nou trappelen met je pootjes en hou je hoofd boven water.
2: Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen.

0: De zeeslinger is weg.
1: Kijk, Pip. Die is voor jou. Mag je hebben.
0: Ah.
1: Jammer, hè? Dat ik hem niet kon pakken. Maar ja, die zeeslinger kon ook zo goed vliegen.
0: Ja, maar jij kunt nu wel supergoed zwemmen, hoor. Woezo?
1: Echt? Ja, goed, hè? En het was eigenlijk niet eens zo eng. Het was heel leuk en spannend. Zullen we morgen ook naar het strand gaan? Gaan we weer zwemmen?
0: Goed idee, Woezo.
2: En zo is deze spannende stranddag voorbij. Pip heeft een zeeslingerstrik en Woezel, die kan heel goed zwemmen.
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Wie baby?
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijk.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies, kie.
1: De keus is keu.
2: Nee, kies, kie.
1: Nee, kies, keu. De keus is keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies kie.
1: Nee, kies keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
2: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij? Jij bent koning? Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij bent toch koning? Dag.
6: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, hey, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
8: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard.

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit!

0: lost a key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Koreaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Artie Barty.
9: Het tintelt.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.
1: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: ik ben Maya de Bij.
1: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee.
2: Wij plukken de dag, ook al valt dat soms niet mee.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
1: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Water. Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?
1: Carla!
0: Goed zo!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo Weekend.
5: Ja, hier zijn Zor, DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Het is vrijdagmiddag, vlak voor het weekend. We zijn er weer bij.
6: Maar natuurlijk.
2: Hallo Kids Radio.

0: het is vrijdagmiddag de finishdag van de Vierdaagse. We zitten vlak voor het weekend en wij gaan op pad naar Ameland.
1: Ja, dat klopt. Morgen en overmorgen gaan we daar live uitzenden vanaf de camping. Toch wel bijzonder, want Arnoud, jij bent nog nooit op Ameland geweest, toch?
0: Nee, wel op Schiermonnikoog ligt er vlak naast. Maar Ameland vind ik een avontuur op zich, hoor. Dus nou, daar gaan we zo meteen van alles over vertellen natuurlijk, hè.

0: Zo, het is 4 uur geweest en dat betekent tijd voor het programma Hallo Weekend. Vlak voor het weekend begint zijn Arnoud en Mayoni op de radio. Dus niet alleen in de ochtend door de week, maar ook vrijdagmiddag.
1: Ja, dat klopt. Alleen dat doen we wel maar 1 keer in de week. Hè? Want maar 1 keer in de week kan je zeggen, hoera, het is bijna weekend.
0: Ja, je kunt extra van liedjes aanvragen. We hebben natuurlijk een beetje stevige dansliedjes, hè, want het is weekend. We moeten niet in slaap vallen.
1: Nee.
0: Wat gaan we doen? We gaan het over de Vierdaagse hebben. We gaan het over het ticketalarm hebben deze week. Ja. Want we gaan straks een winnaar bekendmaken.
1: Ja, we gaan als het goed is iemand bellen die heeft meegedaan voor die grote prijs. Want deze week zijn er tickets voor Toverland. En alvast goed om te weten, ik kan alvast een tipje van de sluier geven. Volgende week gaan we er natuurlijk gewoon nog meer door. En dan hebben we een ander attractiepark waar je kaartjes voor kan winnen. En iedereen die dus nu heeft meegedaan, maar niet gewonnen, mag volgende week gewoon weer meedoen.
0: Ja, dat is leuk. Ticketalarm. Ja. De hele zomer lang hier bij Hallo Kids Radio. En dat is leuk, niet alleen in de ochtendshow, maar tijdens alle uren kan dat alarm zomaar voorbij komen. En dan hoor je... Nou ja, het valt enorm op, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en ik kan je verklappen, het komt nog een paar keer voorbij in de vrijdagmiddag uitzending, want je mag nog meedoen.
0: Oh ja, want na 5 uur dan gaan wij bellen met een gelukkige winnaar.
1: Ja.
0: Dus tot die tijd zou het nog kunnen gebeuren. Je weet
1: absoluut,
0: maar.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan leuke dingen doen en we gaan battelen, we gaan moppen tappen en we moeten het ook even hebben over die pepernoten.
1: Daar had je het vanochtend over. Ja,
0: ik heb het al verteld, hè. Er zijn dus winkels waar de pepernoten nu al in de winkel liggen. Ik vind dat echt te vroeg.
1: Ik denk dus echt dat ook deels gedaan is door winkels die denken, weet je wat, er zijn nou zoveel mensen die in Nederland op vakantie gaan, dus toeristen uit het buitenland. Misschien dat we daar ook een paar eurotjes aan kunnen verdienen, want ja, die zijn er normaal gesproken nooit als Sinterklaas in het land is.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Want die hebben natuurlijk gehoord over Nederland, stroopwafels, kroketten, bitterballen
1: en pepernoten.
0: Pepernoten. En dan komen ze in Nederland en dan zijn die pepernoten niet te koop.
1: Nee.
0: Dus dat zou kunnen, ja. Oh, slim.
1: Ja, en natuurlijk ook voor iedereen die altijd zin heeft in die pepernoten. Hè, want het zou me niks verbazen als er toch een hoop mensen zeggen die zeggen, weet je, het is wel lekker, toch? Ik bedoel, we kopen er alvast een, dan zijn we in ieder geval op tijd.
0: Ja, oké. Okay, ja. Maar dan is het tegen de tijd dat het oktober is, dan komen ze echt je neus uit, hoor.
1: Ja. Maar vast niet bij iedereen.

0: Dat waren Bamboo Bill en Jungle Jack. Die kom je natuurlijk tegen in de dierentuin in Rhenen. Die hebben daar ook in de vakantie, trouwens leuk om te weten, ook weer shows. En ja, ik weet eigenlijk niet, ik heb het niet aan ze gevraagd of dit liedje er eigenlijk ook in voorkomt. Weet jij dat, Arnoud?
1: Nee, weet ik niet.
0: Moeten dan toch nog even vragen. Nou goed, wij draaien in ieder geval de leukste liedjes hier op Hallo Kids Radio. Maar soms hebben we ook je hulp nodig.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
0: En nu dus helemaal, want nou is het een flinke wedstrijd. DJ Arnoud tegen DJ Mayoni. Ja, wie oh wie gaat er vandaag winnen?
1: Nou, dat is de grote vraag. En ik ga er vol tegenaan, want ik heb een leuk liedje uitgekozen. En we hebben vandaag allebei, ja, we zitten er niet op, maar het is wel populair, een liedje over TikTok.
0: Ja, want daar worden namelijk steeds meer liedjes over gemaakt. Ja, dus ja. We dachten, weet je wat, doen we dat, is leuk. En het zijn daardoor dus ook allebei twee, nou ja, relatief gezien nieuwe liedjes.
1: Ja, dat klopt. Nou, ja. We beginnen met Team Mayoni. Jij bent altijd de eerste. En dan kom ik daarna meteen achteraan. Zullen we gewoon
0: gaan? Gewoon meteen. Nou, hoppakee. Ja, meestal meer informatie. Maar
1: we gaan ze eerst laten horen.
0: Dan ga ik ook gewoon meteen aanzetten. We gaan dus inderdaad beginnen vandaag met Team...

0: Nou, twee bekende liedjes, Mayoni. Welke heb jij ook alweer?
1: Nou, het zijn toch ook wel weer verschillende liedjes. Want ik heb een liedje van K3. En K3 is natuurlijk, dat komt oorspronkelijk uit België. Maar in Nederland is het ook super populair. En dat liedje heet TikTok Tobias. Maar, Arnoud, ik zag toevallig, de artiest die jij hebt gekozen gaat binnenkort ook optreden in België. Terwijl die is eigenlijk dan vooral in Nederland heel populair.
0: Oh, wat grappig. Ja. Waar gaat hij optreden dan?
1: Nou, hij gaat naar Antwerpen.
0: Oh, doe maar.
1: Ja, daar kan je natuurlijk ook hartstikke leuk optreden, absoluut. Je hoeft niet alleen maar te beperken tot Nederland.
0: Nee, en Job, oftewel de DutchTuber, die begon natuurlijk ooit met video's maken over games. Maar in de tussentijd is hij natuurlijk een hele beroemde artiest geworden.
1: Ja.
0: En zit ook op TikTok, vandaar dat liedje.
1: Ja, daarom. Dus de vraag is, kijk, of je nou wel of niet op TikTok zit, je kan sowieso meedoen met de battle. Want uiteindelijk is gewoon de vraag, welk liedje wil je graag helemaal horen? Is dat die van mij of is dat die van Arnoud?
0: Dat is zo. Nou, ik hoop wel dat ik win. Dus als je luistert, stem op mij, stem op mij. Maar ja, jij mag er ook wat over zeggen.
1: Absoluut, je mag natuurlijk ook op mij stemmen. Maar we hebben wel een belangrijke regel. Je mag maar één keer stemmen. Dus het is niet ik stem 100 keer op DJ Mayoni. Dat kan niet.
0: Dat is wel de regel. Dus zit je nou aan de andere kant van de radio? Vinden we het leuk als je gaat stemmen? En wie gaat het worden? Wie gaat er winnen? Wat weten we zo meteen. Nog één keer de liedjes.
1: Ja, oké, nog even één keer. Stel je voor, het ging te snel. Dit is Team Mayoni.

Nou ja, stemmen kan vanaf nu via de website. Daar vind je het app-icoontje. Dus ja. Via WhatsApp of via de mail. Dat is studio@hallokidsradio.nl.

0: Dit was al een wat ouder liedje, maar wel natuurlijk leuk om lekker in de zomer te draaien. Want ja, die zomermuziek, ja, die is toch gek om te horen in de winter. Toch? Dus net zoals dat we nu kerstmuziek zouden draaien, is ook gek.
1: Ja, het kan wel hoor. Ik bedoel, ja, nee, maar het, alles kan natuurlijk. We hebben nu ook All I Want For Christmas Is You. Ja, kunnen we gewoon draaien.
0: Ik vind het toch gek. Dus ik vind het leuk dat we nu lekker veel zomerse liedjes kunnen laten horen. Vooral ook als de temperaturen weer wat warmer gaan worden. Dan past dat er extra goed bij. Wel trouwens, Arnoud, ik zat even terug te zoeken. Maar we hebben best wel wat weken achter elkaar echte zomerhits gehad in de battle. En vandaag hebben we het even heel wat anders.
1: Ja, zeker. Twee TikTok-liedjes.
0: Ja, is ook leuk natuurlijk. En ik heb even de stemmen geteld. We zitten nu nog niet in de eindstand. We zitten nu in de tussenstand. Het gaat redelijk gelijk op.

0: Sophie die zegt, ik wil graag K3. En Floren zegt, nee, maar ik wil graag Job. En die wonen in één huis.
1: Ik snap wat je bedoelt. Dan verdelen we de stemmen, hè?
0: Nee, maar wacht even. Het is nog de tussenstand. Hè. Er kan nog van alles gebeuren. Maar dus nu loopt het redelijk gelijk op. Dus als je nog niet gestemd hebt, doe dat dan even. Want jouw stem kan dus misschien wel de winnende stem zijn. Voor de DJ.
1: Zeker. Gaan we nog één keer de liedjes laten horen, toch?
0: Ja, lijkt me een goed idee. Want anders weet je natuurlijk helemaal niet waar je op stemt. Let op, dit is Team Mayoni.

0: grote hit van de Kinderen voor Kinderen. Eigenlijk zijn ze dat wat dat betreft allemaal die van de Koning spelen, bedenk ik me nu. Maar deze is toch wel de grote hit van Kinderen voor Kinderen van dit jaar. Hola, olé, olé. En dat is leuk, want die hoor je natuurlijk heel vaak. Maar wat je af en toe niet zo vaak hoort is...
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, dat zijn de liedjes die voorbij komen in een battle. Al moet ik heel eerlijk toegeven, Arnold, ik heb even opgezocht. De liedjes die wij allebei hebben uitgekozen, hoor je toch nog best wel vaak op de radio. Had ik even niet bij stilgestaan.
3: Ja, allebei. Ja, dat klopt. Maar goed, dat mag toch ook wel eens een keer.
0: Ja, natuurlijk, absoluut. Alleen, nu is natuurlijk de vraag, welke DJ heeft de battle gewonnen? Dus welk liedje gaan we helemaal horen? En welke DJ heeft verloren en moet straks het weekendshow liedje meezingen? Want dat is altijd een beetje de straf, hè, als verliezer zijn.
3: Ja. Als ik verlies, dan moet ik weer op mijn best gaan meezingen. En andersom ook natuurlijk, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. Dat is hoe het werkt. Nou, we hadden net al even de tussenstand. Het ging gelijk op. Ik had al... Even voorgelezen, hè, dat we verschillende berichten hebben binnengekregen van luisteraars die gestemd hebben. Bijvoorbeeld bij Sofie en Floris thuis. Ja, die stemmen dus allebei op iemand anders. Dus dat wordt nog een dingetje straks. Maar ik heb alle stemmen bij elkaar opgeteld. En oh, het was echt kiele Arne. Het scheelt echt heel weinig van de winnaar en de verliezer.
3: Ja. Dan kan het beide kanten opgaan natuurlijk. Hè?
0: Absoluut. Dus tromgeroffel, de winnaar van vandaag van de battle is geworden... Oh, DJ Mayoni!
3: Oké, ja, nee, dat kan. Ja, goed. Als ik had dan net zo goed kunnen winnen natuurlijk.
0: Ja,
3: hè,
0: dat is wel net, waar.
3: Dus want eigenlijk, als we nog een paar minuutjes hadden doorgespeeld...
0: Had
3: en er waren nog een paar stemmen voor mij binnengekomen, dan had ik dus gewonnen.
0: Had gekund. Maar ja, dat kan niet, want we hebben straks natuurlijk het moppetap. Hè. We kunnen niet twee dingen tegelijkertijd doen. Ja, helaas. Arno, dat is wel hoe het werkt. Je hebt een winnaar en je verliezer.
3: Je hebt goed geteld, zeg maar. Je hebt ook de mailstemmen nog meegeteld.
0: Arno, ik tel altijd goed. Ik tel al jaren alles bij elkaar op. Als jij een keer vindt dat het allemaal doorgestoken kaart is, dan moet je het volgende keer zelf doen.
3: Ja, nou, je wil alles in de gaten houden. Je zou met het WK ook, hè. Dan zijn ook allemaal complotten. Dus,
0: tuurlijk. Nou, goed, jij denkt dat wij bij Hallo Kids Radio daar ook aan meedoen.
3: Nee, dat is natuurlijk. Nou goed, ja, als jij gewonnen hebt, heb je gewonnen. Dus ja. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
3: En dan mag jij het liedje even aankondigen. Zoals jij alleen dat kan natuurlijk, hè.
0: Ja, want ik heb hartstikke veel stemmen binnengekregen. Dus Sofie, in dit geval, trouwens niet alleen Sofie. Er waren veel meer kinderen die gestemd hebben op mij. Die hebben even kijken. Sofie heeft op mij gestemd. Fien heeft op mij gestemd. Alina heeft op mij gestemd. Sarah heeft op mij gestemd. En ja, er zitten er nog veel meer in de appjesbox. Want daar zijn vooral de stemmen binnengekomen. Maar ik kan ze niet allemaal natuurlijk opnoemen. Maar voor iedereen die op mij gestemd heeft, dankjewel. Want dan gaan we namelijk nu luisteren naar K3 met TikTok Tobias.
4: TikTok.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Ja, dat was ook alweer zo'n grote hit, hè, in de zomer van 2026. En hij is nog niet eens voorbij. Dat was namelijk Rutger van Barneveld die je net hoorde op de radio. Ook leuk natuurlijk, hè, zijn liedje Zwoele Zomernachten. Maar daarvoor zat eigenlijk nog iets veel belangrijkers. Heb je het gehoord, Arnold? Heb je het gehoord?
1: Ja. Nee, wat is het nieuws dan?
0: Het was toch de toeters en de bellen en alles. Het was toch duidelijk dat het het alarm was.
1: Het grote ticketalarm. Ja, natuurlijk. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Ja, want we hebben gezegd, het kan nog voorbij komen in de vrijdagmiddaguitzending. Pas na 5 uur gaan we bellen. Dus als het voorbij komt, dan doe vooral nog even mee. Ik heb trouwens toevallig al gezien via de Hallo Kids Radio computer dat er inderdaad weer luisteraars het ook gehoord hebben. Dus dat er wordt ingestuurd. Dus ja, ik durf niet helemaal te zeggen of die straks nog een keer voorbij komt. Maar ik kan wel vertellen dat we zo meteen over... wat is het? Even kijken naar de klok. Iets meer dan een half uur, dan hebben we hopelijk een winnaar aan de telefoon.

0: Adriaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Zo, het is inmiddels alweer een paar minuutjes over vijf. Het is vrijdagmiddag. Mm-hmm. We zitten vlak voor het weekend en wij zijn bezig met het, nou, toch een beetje het feestje vlak voor het weekend, hè?
1: Ja, is toch eigenlijk wel gek, want het is natuurlijk overal vakantie. Dus ja, voor iedereen die het nog niet wist, inderdaad, het is vandaag vrijdag. Het is geen maandag, het is geen dinsdag, het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, ja, maar ik hoor... Nou ja, mijn moeder zegt het ook altijd. En die is al lang gepensioneerd. Mm. Dus die werkt niet meer. Maar die zegt altijd, ja, ik kijk altijd uit naar het weekend.
1: Ja, is toch gek eigenlijk, hè? Want je zou denken, als je bijvoorbeeld met pensioen bent, dat het dan niet meer uitmaakt.
0: Nee, maar het is ook, ja, weet je wat het ook is? Nou, dat merk je op zondagochtend bijvoorbeeld weer erg. Dan is het ook echt heel stil op straat. En dan voel je echt een beetje, oh ja, het is rust, het is weekend. En ja, dat is anders op maandagochtend.
1: Ja, dat is waar. Sterker nog, tegenwoordig is het natuurlijk heel normaal dat de supermarkten gewoon open zijn op zaterdag en zondag. Maar ja, vroeger was dat niet. Dan was alles gewoon dicht. Kon je niet op zondag even naar de winkel nieuwe schoenen passen of wat dan ook? Dat kon allemaal niet.
0: Nee, dan had je gewoon pech gehad. Daar komt ook de uitdrukking vandaan. Even een kopje suiker bij de buren halen. Of als je iets wilde maken op zondag. Want het was gewoon dicht allemaal.
1: Ja.
0: En je had ook geen besteldiensten.
1: Nee, die zie je tegenwoordig ook overal rondrijden natuurlijk. Hè, dat de boodschappen gewoon worden thuis bezorgd. Nou ja, je had wel een beetje wat erop lijkt. Ik bedoel, de melkboer, die kwam nog de melk gewoon thuis afleveren.
0: Ja, dat klopt. En de SRV-man. Nou goed, dat
1: is heel lang geleden. De wat?
0: De SRV-man.
1: Wat is dat?
0: Nou, dat was zo'n bus en die rijdt altijd door de wijk. In Friesland heb je ze nog.
1: Maar wat is het? Is het een rijdende kaas, meneer? Is het een rijdende bakker? Wat is het?
0: Het is een rijdende supermarkt.
1: Een rijdende supermarkt? Echt waar?
0: Ja. Ja, daar heb je er wel eens van gehoord, de SRV-wagen.
1: Ik ken wel die picknickdingetjes en wat alle andere supermarkten doen. Maar dat moet je van tevoren bestellen. Deze auto komt gewoon in de straat en dan kun je als het ware gaan shoppen met je mandje.
0: Ja hoor, dat was er al sinds de jaren 60. En super handig. Want bijvoorbeeld voor oude mensen. Of stel je kan even moeilijk lopen naar de supermarkt. Dan kon je bij de... En die stopte dan zeg maar...
1: Gewoon voor je deur.
0: Om de 100 of 200 meter had hij vaste plek waar hij stil stond. En dan ging een belletje af. Zo ding-ding-ding-ding-ding. Dan wist je, de SRV-man staat voor de deur.
1: Handig.
0: En de naam SRV staat voor Samen Rationeel Verkopen.
1: Aha. Weer wat geleerd. Ja,
0: dat was leuk. Was wel wat duurder dan de gemiddelde supermarkt, zeg maar.
1: Ja, maar
0: de SRV. Maar wat ik zeg, in Friesland zijn dan van die hele afgelegen dorpjes. Die hebben bijvoorbeeld niet een supermarkt vlakbij. Nou, dan kan dat reuze handig zijn.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is logisch. Ja. Nou, ik vind het wel een uitvinding. Hartstikke slim dat er zo op me staat.
0: Ja.
1: Maar Arnoud, die SRV-man hebben we nu niet nodig, hoor.
2: Ja, alle loodjes op het laatst wegen toch echt het allerzwaarst. Al heb je nog zo'n leuke baan, hey, het weekend komt eraan.
1: Ik denk namelijk niet dat hij naar de studio komt rijden, dat lijkt me sterk.

0: achtbaan.
1: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen. Past natuurlijk perfect hè, bij het ticketalarm. We hebben net iemand blij gemaakt met die prijs. Deze week tickets voor Toverland. Volgende week staat er een ander attractiepark op de planning. Maar ik ga nog even niet vertellen welke het is.
2: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat doen we dus de hele zomer lang. In ieder geval de komende 4 weken. We hebben nu deze week Toverland. Volgende week weer. En het principe is hetzelfde. Hoor je dat alarm?
1: Ja.
2: Dan moet je eventjes wat gaan doen. Een appje sturen of een mailtje. En dan vragen mensen ook, wat moet ik erin zetten? Nou ja, hoeft niet veel te zijn. Dan zeg je gewoon, ik heb het alarm gehoord. Of ja, ik wil winnen. Of
1: Je mag een heel verhaaltje typen. Ik bedoel, misschien wil je een heel verhaal vertellen waarom je graag daar naartoe wil. Dat mag. Ik bedoel,
2: dat mag.
1: Er staat niet bij hoeveel woorden je hoeft te gebruiken.
2: Nee, zeker niet. Dus even kijken.
1: Wat ga je nou doen? Je kan niet meer meedoen, Arnoud. We hebben het al weggegeven.
2: Nee, maar ik zat even in de reacties zitten.
1: Oh, kijk, zo.
2: Mensen
1: ja.
2: Die hadden meegedaan. Ik heb bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, we hoorden het alarm. Nou, dat is prima.
1: Ja, dat is een prima antwoord inderdaad. Alleen ja, voor nu, voor Toverland gaat het niet meer. Want we hebben dus net een winnaar blij gemaakt. Maar voor volgende week kan het natuurlijk weer wel. En ook goed voor iedereen om te weten. Heb je nou niet gewonnen? Volgende week mag je gewoon weer opnieuw meedoen. Maar dat natuurlijk over volgende week. Want Arnoud, het is vandaag vrijdag, dus we moeten nog wel even iets doen. Zeg maar, wat we altijd op vrijdagmiddag doen. Even iets nieuws.
2: Nou,
1: iets,
2: dat is zeker zo. Iets nieuws. We gaan namelijk de nieuwe superhit van volgende week bekendmaken.
1: Ja, die hoor je altijd als allereerste op vrijdagmiddag. Dus nu weer leuk een primeurtje. De allereerste superhit die we vandaag weer kunnen laten horen. Die dus vanaf maandag ook te horen is. En ik zit even te kijken. Ik kan het niet helemaal goed zien of deze artiest ooit al een keer eerder een superhit heeft gepakt bij Hallo Kids Radio. Volgens mij wel.
2: Oké.
1: Alleen dat was met een Nederlands liedje en dit is met een Engels liedje. We gaan namelijk luisteren naar de superhit van deze week. En die is in handen van Kris Kross.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Groentjes hoorde je op Hallo Kids Radio. Ja, en ik denk dat de meesten inmiddels toch al wel een bordje eten voor hun neus hebben. Al denk ik wel dat omdat natuurlijk nu voor iedereen officieel de vakantie begonnen is. Ja, dat toch misschien wel ja, in de vakantie net een beetje anders eten voor je neus staat dan normaal. Als je naar school moet. Iets minder groente, misschien ietsje vaker frietjes eten in de
1: vakantie. Dat kun je toch niet zeggen? Ja, dat kan toch niet?
0: Ja, maar dat kan toch wel. Ik bedoel, wij hebben luisteraars die allemaal op de camping zitten. Nou weet ik toevallig, vorige week spraken wij luisteraars die zeiden... Ja, koken, dat lukt niet zo goed op de camping. Maar de airfryer, die kan wel aan. Die vertelde dat ze hele opwarmbroodjes maakten. En broodjes knakworst. En dat ze al een keer geprobeerd hadden om muffins te bakken in zo'n airfryer. Ja, laten we eerlijk wezen, dat doe je natuurlijk niet de rest van het jaar door, denk ik.
1: Maar zou de airfryer meegaan naar de camping bijvoorbeeld?
0: Dat zei ik net, bij die twee luisteraars wel. Okay. Maar ik weet niet of de rest van Nederland ook een airfryer heeft meegenomen naar de camping. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, nou ja, kijk, als het nou heel heet is... Dan is het wel lekker om een lichte, frisse maaltijd te eten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een maaltijdsalade of koude pasta.
0: Ja.
1: Of een maaltijdsalade met koude pasta erin. Dat kan natuurlijk.
0: Ja.
1: Of lekker de barbecue aansteken. Maar dan kun je ook de barbecue lekker groentjes opzetten en zo. Hè?
0: Ja, dat zeker. Dus kijk, het leuke van die vakantie is dat het dan toch altijd net een beetje anders voelt dan normaal. En nou moet ik trouwens ook zeggen, Arnoud, als je nu naar buiten kijkt. Nu schijnt nog lekker de zon. Het is vandaag nog lekker warm, maar we gaan wel langzaamaan... wat dalen in de temperatuur. Dus het zou me niks verbazen als er vandaag dan nog her en der gebarbecued wordt. En dat dan... Ja, ik weet niet of die dan morgen of overmorgen ook nog voorbij komt. Want om een of andere reden... Ja, nee, maar kijk, om een of andere...
1: Nee, maar wacht even. Barbecue kun je veel beter als het 20 graden
0: is. Ja, dat weet ik. Maar dat wilde ik dus zeggen. Om een of andere reden vinden wij in Nederland het pas normaal om te gaan barbecue... als het minimaal 25 graden of hoger is.
1: Nee.
0: Daaronder doet bijna niemand...
1: Ja, maar je moet het juist omdraaien, want die barbecue zorgt voor hitte en dan is het lekker warm. Dus ik zit even te kijken bij de maaltijdsalades. Dit lijkt me een hele lekkere. Jij denk ik zal hem ook wel leuk vinden. Een Griekse orzo-salade.
0: Oh, er zitten er al een blaadje sla in of dat niet?
1: Ja, wacht even. Orzo is een soort rijst, toch?
0: Pasta, heel goed.
1: Pasta. Met orzo met feta, met gemarineerde cherrytomaatjes, komkommer en vegetarische gehaktballetjes. Lekker,
0: er zit
1: hoor.
0: Dus geen blaadje sla in.
1: Nee, maar wel tomaten en komkommer.
0: Maar waarom mag je het dan wel salade noemen? Dat is toch eigenlijk gek?
1: Ja, maar een salade hoeft niet per se slablaadje in te zitten, hè?
0: Ja, maar dat is iets met pasta toch ook? Dan zou betekenen dat je een broodje hamburger mag je ook pasta noemen. Toch?
1: Goed. Maar dat is een beetje een ingewikkelde discussie. Ik heb wel nog een klassiek Italiaans gerecht. Dat is een broodsalade. Een panzanella. Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, dat ken ik wel. Maar dat weet niet of dat heel veel gegeten wordt in Nederland.
1: Nou, ik ga het toch een keer proberen. Want ik zie hier een gerechtje. Ja, dat is leuk zeg. Een panzanella met mozzarella, kip en gegrilde persik.
0: Oh,

0: Het leukste feestje kan natuurlijk overal gebouwd worden. En wij met Hallo Kids Radio doen daar graag aan mee. Lekkere feestjes bouwen in de huiskamers, in de tuin. Misschien wel op je eigen slaapkamer. En soms zijn dat liedjes waar je dan lekker op kan springen. Lekker op kan dansen, lekker op kan zingen. En soms zijn de papa's en mama's aan de beurt. En dat is vaak wel in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Want Arnoud, kunnen we nog even afsluiten met een feestje in de platenkast? Of kan dat niet?
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Met een one-hit wonder. Aha. Dit is de enige echt hele grote hit van deze band. De band heet Milk Inc. En dat is een afkorting van Milk Incorporated.
0: Mm-hmm.
2: En ze komen uit België. Een Engelstalig liedje. En het heet Walk on Water. Dat betekent loop op water.
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk wel gek.
0: En als je dat hoort, dan zou je denken, ja, dat zal dan wel een langzaam liedje zijn.
2: Nee, dit is een beetje een dance liedje.
0: Ah.
2: Nou, ik weet nog toen dit uitkwam, 26 jaar geleden alweer, dat dit echt een klapper van een hit was, zoals je dat zegt. Nummer 1 hit, niet alleen in België, maar ook in Nederland was dit een hele grote hit. En als ik hem nu zo meteen weer ga horen, dan denk ik waarschijnlijk weer, oh ja, wat een goed liedje is het toch? En ik denk dat jij dat ook denkt. En ik denk ook aan de andere kant van de radio dat je het een heel tof liedje vindt. We gaan luisteren naar Milk Inc. uit België, dus nu op de radio.

0: snel even een verzoekje op de valreep van de vrijdagmiddaguitzending. Want dat was namelijk K3, de zomer van Oja Lele, speciaal gedraaid voor Emma. Want Emma zegt, ja, ik vind dit wel een hele leuke van K3. Ben ik het ook wel mee eens hoor, Emma. Ik vind het een goede hit.
1: Ja, vind ik ook hoor.

0: je tijd.
1: Nou, we kunnen wel eens een keer een K3 top 30 gaan samenstellen.
2: Oh ja. Ja, dat is makkelijk te ver. Hoeveel liedjes zouden ze gemaakt hebben? Meer dan 500? Misschien wel 1000?
1: Dat weet ik niet. Nou, niet zoveel als Kinderen voor Kinderen. Maar we kunnen wel zo. Ja, en een van de leukste vind ik dan. Even kijken, ga even een top 3 maken. Leonardo DiCaprio vind ik een heel leuk liedje.
2: Ja.
1: Wat vind ik nog meer leuk? Alle kleuren vind ik toch een heel goed liedje. De Hippie Shake. Ja, allemaal wat oude liedjes natuurlijk. Maar en van de nieuwe liedjes zit ik even te denken. Vind ik toch ook die zomer van Oya Lele vind ik heel erg leuk.
2: Mm-hmm.
1: Mango Mango is een leuk liedje. Heb jij nog een favoriet? Ook.
2: 10.000 luchtballonnen doet het ook altijd goed. Hè? Ook als wij op kinderfeestjes zijn. Dat is ook altijd wel een hele leuke. Ja, en weet je, ik vind het altijd een beetje moeilijk. Want het is altijd zo in de mutten. Want ik ben dan naar die K3 Originals geweest. En nou ja, dat was een show van, wat was het? 2 uur, 3 uur. Ja, ik kon alles meezingen. En dat waren behoorlijk veel liedjes. Dus dan weet ik niet zo goed welke ik moet kiezen.
1: Nou, oké. Okay. We gaan gewoon eens een keer een top 30 samenstellen. En dat zou dan leuk zijn als iedereen ook kan stemmen. Dat het gewoon een echte hitlijst wordt.
2: Absoluut.
1: Met de meeste populaire liedjes van K3.
2: Ja, gaan we alleen niet nu doen. Want dan moeten we natuurlijk wel even K3 om toestemming vragen. Want dat is wel zo netjes. Hè? En de dames van, wat vinden jullie van dit idee? Willen jullie dat zelf ook? En dat ze dan zelf ook even stemmen, toch? Zo,
1: ja, okay.
2: Dat is dan wel leuk. Ja.
1: Hey, we gaan langzaam zeker afronden. Het is vrijdagmiddag. Vanavond...
2: Ja.
1: Dan moeten wij op tijd gaan slapen. Want morgen en zondag zenden wij live uit vanaf Ameland.
2: Ja, dat doen we in de middag. En dan zijn we speciaal op een bijzondere camping. Om eens even te kijken hoe het vakantiegevoel daar allemaal is. Want ja, in Nederland kan je ook op vakantie gaan.
1: Nou, tussen 1 en 3 in ieder geval kun je ons live horen vanaf Ameland. Dus morgen en zondag van 1 tot 3 live vanaf Ameland. En we moeten natuurlijk mooi heel vroeg de boot pakken. En alle kabeltjes aan elkaar knopen. En dan gaan we dus live uitzenden. Ja, ik heb er heel veel zin in. Spannend ook. Maar je hoort het wel hoe dat klinkt vanaf morgen.
2: Absoluut. Dat allemaal morgen. We moeten nu nog één ding regelen.
3: Hallo!
2: En dat is dat jij even gaat zingen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dus dan moet ik dat maar gaan doen. Hè? Want ik had verloren met de battle.
2: Ja, alleen niet te hard zingen. Hè? Want je hebt morgen je stem nog wel nodig.
1: Ja, mijn stem is al een beetje minder. Dus dan moet ik mee oppassen. Ja, goed. Ja. Nou, okay,
2: dan doe je gewoon zachtjes mee zingen. Dat kan ook.

0: een beetje oppassen met mijn stem, hoor.
1: Oh, jee toch. Nou goed, dan gewoon lekker vroeg gaan slapen. En dan wie weet, tot morgen.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file. Wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
4: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Jeroen, let's come

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om niet te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan, kom opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: O jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen natuurlijk, dat ik niks gezien heb. O, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter, en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: De nieuwe kleren van de keizer.
1: Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde. Ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u komt bewonderen, naar u komt kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u een keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met alles erop en eraan.
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motorie, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan!
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze naki!
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Let's go!
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha,

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
3: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
5: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
6: Kids Radio.
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

morgen. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
4: De Dirk Schelen Show!
3: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: genomen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: stapjes,
1: vliegensvlug, lekker draaien,
0: in het rond,
1: heel hard stampen,
0: op de grond.